tijd. Maar zeker misschien zijn dat voor moedane van bonsen gejoen met een paadje. Oei, en zo kan je bij haar moeder dicht aan de maan. Zijn vijf uur te behijden naar mijn neef, zei je nu daar. Zo maar David, die naar bonsen maar zo. Tante Rijko, jouw kunt ik ook. Mijn goede ingoen, noem ze bij je maar.